0: 7 8 4, maar dat is inderdaad gewoon een voorzitter achter die heeft.
1: Ritchie, Canuck Channel Control, 134, decimus 630, bye.
2: 134, 630, Shamrock, 49, decimus 08.
1: Mike, Delta, Alpha, Ritchie, November, contact London Control, 129, decimus 380, bye.